0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. En dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. En het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden en daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Het weer nog, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af en het blijft wel droog. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
2: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
1: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
3: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
1: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. 3, 2, 1.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. De Ierse vervoerders krijgen een jaar de tijd om het vervoer te verbeteren. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden. Daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Blijft wel droog en het wordt zo'n 20 graden.
0: Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte, naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
2: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
1: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar waren het er ook al meer, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er niet goed voor. Trump zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden en daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer afwisselend zon en wolken, het blijft droog vandaag en het wordt zo'n 20 graden.
0: Dit

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
2: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
1: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
3: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van een collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
1: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer 8 kilometer met een kwartier vertraging. En 242 van Middenmeer naar Alkmaar tussen Waarland en de aansluiting met de N194 2 kilometer. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag er vanaf omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog, was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Het totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaalaantal op 3, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het virus wordt overgedragen door besmette muggen. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen te ontdekken, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye is veel moderner dan de AWACS-toestellen van de NAVO die nu worden gebruikt. Persoonlijke berichten op sociale media van premier Jette worden met enige regelmaat geschreven met behulp van AI. Dat heeft de Volkskrant onderzocht. Deskundigen in de krant noemen het slecht voor zijn geloofwaardigheid. Het weer, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen wat regen bij 19 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

git. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste.

0: willen en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Maar ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat. Blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 punt naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A6 Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad is een ongeluk gebeurd en daardoor heb je nu 10 minuten vertraging. Ook een ongeluk op de A7, Zaanstad richting Den Oever. Tussen Purmerend Noord en Bochum is daardoor de weg dicht. En de andere kant op de A7 richting Hoorn, heb je daardoor tussen Appenkerk en Hoorn Noord een kwartier oponthoud. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Tot slot de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunetten staat 7 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.
3: Are you ready?

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam wil bezuinigen door 2500 banen te schrappen. Dat is 15% van het totaal. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Europese Centrale Bank heeft de rente met een kwart punt verhoogd tot 2,5%. Zo hoopt de ECB de prijsstijgingen af te remmen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Het eindverslag moet begin volgend jaar klaar zijn. Het weer. Het is overwegend droog. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt 19 tot 21 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Weel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 30 kilometer file in onze regio. De meeste vertraging heb je op de A7 vanuit Zaanstad naar Den Oever. Want die weg is dicht bij Wognum na een ongeluk. Bergingswerkzaamheden zijn in volle gang, maar verkeer moet daar flink geduld hebben. Op de N246 vanuit Beverwijk naar Westgraafdijk voor de aansluiting met de N244. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlingh Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Ook zijn er 5 gewonden. De oorzaak van de brand is onbekend. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal. Het doel is om de gemeente efficiënter te maken. Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. En ook morgen bewolking en regen.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wiel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In Noord-Holland zit de avondspiste eigenlijk nagenoeg op. Ja, 5 minuutjes vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Hilversum Noord. 5 minuutjes op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein bij knooppunt De Nieuwe Meer. En ook 5 minuutjes op de N242 vanuit Alkmaar naar Middenmeer bij Noord-Scharbouden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de avond.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het land. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Volgens de Volkskrant gebruikt zijn partij D66 op grote schaal AI voor posts. Dan het weer, steeds meer bewolking, later vanuit het westen regen.
0: Dit

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
2: Deze renster staan volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
1: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

De aftrap van deze Alternative FM van 10 september. En daar is ook wat meteen mee, want er is alle reden om hier even bij stil te staan. Want wat is hier de diepere bedoeling van? Dat heeft te maken met de wereldwijde Suïcide Preventie Week. Want dit is de week waarbij het gaat over mensen die op een gegeven moment uit het leven zijn gestapt. En wat je eraan kan doen. Nou, dat begint al meteen met komende zaterdag al met een festival. Dat is een intiem festival. En dat festival dat heet A New Tattoo. Dat is in zaal 100. En dat is een multidisciplinair festival waarbij gesproken wordt over allerlei zaken die daarmee te maken hebben. En er wordt ook muziek gemaakt. Dus dat is de reden waarom we starten met deze Wave Zero. Wave Zero gaan we trouwens nog een keer meemaken in deze uitzending. En dat nummer waar we net mee begonnen, dat heet She Loves Me, komt van het eerste album uit 2009. En straks, in het laatste uur, komt Secure the Shadow voorbij. Nou, dat heeft ook weer te maken met de gast en het telefoongesprek wat ik eerder deze week heb opgenomen. Want dat is Derk Zegwaard en hij is drummer van Hoefs. En voor die mensen die weten hoe het met Hoefs gesteld is, dat heeft daar ook mee te maken. Want Ramon van Geitenbeek die heeft ook besloten om uit het leven te stappen. Dat deed hij in 2024. Tom Gaasbeek deed dat in 2025. Maar dat is dat is een beetje met elkaar verbonden. En zeker de persoon van Derk Zegwaard. Want die heeft als eerste waar hij een band mee begon, dat was met Tom Gaasbeek. En later is hij terechtgekomen bij Hoefs. En daar had hij te maken met Ramon van Geitenbeek. En ook dat heeft de reden waarom we Derk erbij halen. Want de nieuwe single van Hoefs, die is onderweg. Die komt, als het goed is, zaterdag uit. Precies op het moment dat de popronde start. En daar hebben ze dan bij Hoefs over nagedacht. En bovendien is er een frontvrouw gekomen in Hoefs. En die gaat de komende tijd daar een stempel op drukken. Want die schrijft de teksten. En daar gaat het gesprek ook over. Dus dat heeft daarmee te maken. En dan heb ik al een deel van het programma al genoemd. En vanavond hebben we ook nog een live gast. Ja, want dat is de tweede wat we hier doen. En dat is Ines Marie. En ik ben heel, wat dat betreft, een beetje gehaaid geweest om zo snel mogelijk toe te happen. Want inmiddels heeft ze al 3 singles uit. En er komt nog meer aan. En ze is in staat om vanavond tussen 8 en 9, want dat is wel de bedoeling, een aantal nummers te laten horen. Ik geloof zelfs dat we de 6 gaan horen. Dus dat gaat wel goed komen vanavond. Dus dat is de halfmoot van deze Alternative FM vanavond. Waarom ik nu dat allemaal heb uitgelegd is dat ik heel veel tekst heb. Maar daar ga ik jullie niet allemaal mee vermoeien. Want er komt weer een nieuwe single aan. En dat is meteen ook de hagelnieuwe primeur die we hebben voor morgen. Want Divya Kohli die heeft een nieuwe single. En die komt morgen uit. En die mogen we vanavond al laten horen. En dat ga je nu horen. Dat heet Stromende Teleurstellingen. Ja.

Ik had dit al stiekem weggegeven op, dacht ik, 20 augustus. Maar dat was veel te vroeg, want het was 2 weken later. Dat was vorige week, vrijdag. Toen mocht de single echt gepresenteerd worden. Want het was 3 september dat dit uit is gebracht. En vandaag is het 10 september. En dat 4 september heeft ze het uitgebracht. Ik zeg het nog verkeerd. Vrijdag 4 september is dit verschenen. Ik zie wat jij niet ziet. Dat is van Anna Turow. Dat is de debuutsingle van haar. En daarvoor hoorde je een 3e single van Divya Kohli. Die komt morgen met stromende teleurstellingen. Ik lees trouwens op de plaatselijke kabelkrant hier dat ik een bijdrage lever in een programma waar dit programma ook onderdeel van is. Namelijk bij ZFM Zandvoort. En ja, wat het leuke ervan is, het heeft te maken met een tikkende klok. Nou, die tikkende klok die gaat hier wel heel erg langzamerhand een beetje door tikken in dat opzicht. En die tikkende klok challenge, daar kan ik nog wel iets over vertellen, want ik ben op het circuit geweest, want dat is namelijk de interviews die ik daarin heb opgenomen. De tikkende klok challenge heeft te maken met een hartziekte, PLN. En als je dat overkomt, het is een gen, dus het is ook nog erfelijk. En dat heeft te maken met mensen die ooit ergens in het oosten van Friesland zijn geboren. Die hebben die hartafwijking. En daar kan je gewoon zomaar spontaan aan overlijden. Want dat kan wel eens leiden tot een hartstilstand. En dat is niet erg prettig. De ziekte wordt op dit moment nog een beetje ondergewaardeerd. Maar het is wel de bedoeling dat daar meer en meer aandacht voor gaat komen. En aangezien ik ook uit een nest kom met iets met een hartafwijking en een gen wat daar ook een rol in speelt, voelde ik mij geroepen om op zondag

afgelopen zondag even op het circuit te zijn. Om daar 1, een verslag te schrijven voor de plaatselijke krant. En 2, voor de plaatselijke omroep iets op te nemen. Dus dat is de reden waarom ik erover wil beginnen. Ik zie het toevallig voorbij komen. Nou, ik zei dus dat we al 2 nummers achter elkaar hebben laten horen. We gaan weer verder. Vorige week mochten we hem weggeven. De nieuwe single van Judah Rivers. En die ga je nu weer horen. Your Words.

Ja, dat was van twee weken terug. Deze Inge Lambeau, die hier bij ons in de studio was. Graffiti hoorde je. En ze hebben, volgens mij heeft zij ook nog een of andere short op de socials lopen. Die loopt als een malle op dit moment. Want er zijn heel veel, geloof ik, duimen die we gekregen hebben op het Witte Mannen Medium. Ik zeg het maar eventjes, Facebook. Ja, dat gebeurt daar. Maar op Instagram gaat hij ook volgens mij best wel lekker. Daarvoor hoorde je Judah Rivers met Your Words. Gaan we weer verder, want ook een van de nummers die afgelopen week is uitgebracht, en die kan je terugvinden ook op onze website, want we hebben er iets over gemeld. En dat is de nieuwe single van Lucia. En dat nummer dat heet In Love With A Girl.

Leuk is dat wij ook van platenlabels gewoon iets weg mogen geven. Dit kwam binnen eerst via de burelen van 3 voor 12 Noord-Holland, waar ik de scepter zwaai als hoofdredacteur. Maar ja, ik kan er voor de rest niks mee als zijnde 3 voor 12 Noord-Holland. Want Hanna Sopa Kuwa, zoals ik het moet zeggen, gaat er zo wat over struikelen over de woorden, maar ze is van Molukse afkomst. Bassiste en ze maakt soulmuziek, dat hoor je wel heel duidelijk. En die bracht dit uit op Vocal Records. Dat is, ja, dat is een label. En ik had de stoute schoenen aangetrokken. Ik zeg, nou joh, je hebt wel bij 3 voor 12 aangeboden. Maar ik doe ook nog een radioprogramma. Alternative FM. Is dat goed als wij die op donderdagavond weggeven? Geen probleem. Dus Jeroen Slutter van Vocal Records. Die mag ik daar dus erkentelijk voor zijn. En deze Hanna Sopa Kuwa, die is een studente geweest aan de Rock Academie in Tilburg. Daar komen nog meer mensen vandaan. Zoals bijvoorbeeld Mix, dacht ik. En ook LS, die bijvoorbeeld een aantal nummers heeft uitgebracht. En die we hier ook wel hebben laten horen. En wat dacht je van bijvoorbeeld Lucy Fabienne? Dat is ook een ja, min of meer een student aan de Rock Academie geweest. Dus het zijn er nogal wat in dat opzicht. En deze dame komt daar ook vandaan. Lucia hoorde je ervoor met In Love With A Girl. Dan een gast die een week of wat geleden, die is in juni geweest toen de mussen dood van het dak afwielen. En dat is een Volendammer. En hij gaat op 9 oktober, als ik het wel heb, gaat hij zijn album Carousel presenteren. Het is geen eigen opname, maar gewoon de singleversie. Hier is Fake Fun van Niels Buis.

En zo gaat het dan heel snel. Moet ik een hele lijst. Want anders, als ik geen lijstje inlever bij de groepsapp, dan heb ik vrijdag een heel kabaal in die groepsapp. Van de titels die ontbreken. Dus ik moest dat eventjes nu al haast even opschrijven. Maar goed, het is allemaal gebeurd. Ik ben buiten adem in ieder geval. Niels Buijs hoorde je in dit blokje van twee als eerste. Callback, dat hoorde je. Het is de nieuwe single en die komt morgen uit. En dat nummer dat heet Heaven. Weer verder, want vorige week heeft zij deze single uitgebracht. Is Stephanie Lawrence en dat nummer dat heet Chess Piece.

En het is nu even plaatje praatje, want ik had helemaal niks klaarstaan voor het volgende. Maar dat is ook geen probleem, want dat is een single die vorige week al is uitgebracht. En die mochten we vorige week al laten horen. En dat is van het duo Nubbles. En dat nummer dat heet Rollercoaster.

Twee nummers achter elkaar. Nubbels hoorde je eerst met de stem van Elsa van der Geft. En met Rollercoaster daarachter Jacob D. Edward. En die werd vocaal bijgestaan door Noortje Jonk. Vorige week hadden we deze Jacob D. Edward bij ons in de studio. En gisteren mocht hij hem optreden in Tivoli. Hij zou dat met het openbaar vervoer wilde doen, maar die staakte. En toen was er muzikale vriend Kees Meijzer zo vriendelijk om hem heen en weer te rijden naar Tivoli Vredenburg. Dus wat dat er gaat, helemaal goed gekomen. Het optreden was prima. Er zijn goede beelden van gemaakt. Door zowel Kees Meijzer als Nick Wolters. Ja, die was er ook. We gaan verder met een eigen opname van Shoe. En daarin hoor je Meijzer met From Now On.

Meesters zelf ook een opname hier bij ons gemaakt. Dat was ongeveer een half jaar later. Toen kwam Meesters zelf hier optreden. En hij is nog een keer geweest. Maar dan niet in deze studio. Maar dat was met Hemelvaart. Dat had te maken met het festival Vloed. Waar hij ook een aantal nummers heeft laten horen in het Zandvoort Museum. Hebben we ook nog beelden van. Dus mocht je dat nog leuk vinden om terug te kijken. Daar is hij samen te zien met Bieke, die we eerder nog hier hebben gehad. En ook Sterre Weldering. En die hebben we ook hier meerdere malen in deze studio mogen aanschouwen. Maar die was toen dus in het Zandvoort Museum. From Now On van Shoe hoorde je daarvoor. En er is een album onderweg. En Shoe gaat die uitbrengen ergens in oktober. Who I Am heet de titel van dat album. Nou, en dan is het bijna. Ja, dat vind ik altijd leuk. Want ik kijk links. Ik heb hier drie beeldschermen. Links is er een scherm dat kan precies zien van wat er dan gebeurt met de tijd die dan terugloopt. En zowaar, er wordt van afstand wordt er gewoon op dat beeldscherm gewerkt. En van afstand, dat is eigenlijk gewoon 2 meter. Want degene die erover gaat is Marcus. En die zit daar wat mee te doen. Over korte nummers gesproken. Dit kregen we binnen van de week. De band heet After Elmer. En ik denk, is dit nou alles? Ja, het was

0: Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van twee gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
2: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
1: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
3: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag, is dit weer een doofpot?
1: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dus gedaan met de files in Noord-Holland, de A7 vanuit Den Hoever naar Hoorn, is bij Alfred Medemblik nog wel dicht, maar het verkeer kan dan langs via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

0: Ja, het mag dan wel de week, en het is wereldwijd de week van de preventie van, van de zelfdoding zijn. Maar aan de andere kant gaan we ook het leven vieren. Want ja, stel, dat is ook belangrijk. Want Hoefs gaat een nieuwe single uitbrengen. Die ga je straks in het volgende uur horen. Maar inmiddels is Jij Buis ook aan. Dus ik moet ook de Jij Buis-kijkers welkom heten. Want het is 8 uur geweest. En dan sta ik weer met mijn truitje die ik ook nog ergens gekregen heb van een of andere modezaak hier in Zandvoort. Het staat hier ook echt in beeld, tot vlug. Dus dat is heel fijn dat ik dat ook nog eventjes noem. Want dan is hij ook blij daar. Plaatselijke ondernemer hier in Zandvoort. Want we hebben hier namelijk een gast vandaag. En dat is Ines Marie. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik ben gelukkig wakker. Ik heb alles nu eindelijk gewoon. De schuiven staan allemaal goed open. Staat ook het knopje van de microfoon goed? Want ja, jij bent altijd nog zo'n iemand die nog even aan knopjes zit. Smakkers van Dam mensen die dan ook nog met een half arm nog in beeld komt. Maar goed. Ines Marie is vandaag te gast bij ons. Ik zal eventjes dit ook uitzetten, want anders gaat het een beetje rond tetteren. Want de aanleiding is dat je al 3 singles hebt uitgebracht. En ik denk, ja, bij die 3e single, toen dacht ik, we moeten maar eens even een afspraakje gaan maken of je hier wilde komen spelen. En daar had je wel zin in.
1: Zeker.
0: Want dat is het eerste ook meteen aan wie, wat ik aan je wilde vragen. Van wie mensen, is Ines Marie?
1: Wie is Ines Marie?
0: Ja.
1: Oh, nou, ik ben singer-songwriter van indie folkliedjes. Daar zijn er natuurlijk een heleboel van. Mm. En mijn liedjes zijn kwetsbaar. En ze gaan over mijzelf, mijn eigen ervaringen. En ik heb dus al 3 liedjes uitgebracht. En er komt een hele EP aan binnenkort.
0: Mm-hmm. Ja.
1: In november. En ja, ik woon in Utrecht. Daar speel ik veel. Maar en, ook op andere plekken.
0: En er is nog wat over je te vertellen. Want je hebt hier wortels in deze provincie liggen. In Noord-Holland.
1: Dat klopt.
0: Ja. Want waar kom je oorspronkelijk vandaan?
1: Ik kom oorspronkelijk uit Stroet. Dat is een heel klein dorpje ergens boven Alkmaar.
0: Stroet?
1: Ik ben geboren in Alkmaar, ja.
0: En, nooit van gehoord. Ik ken Koedijk, maar.
1: Oké, okay. Nou ja? Nog een stukje buiten Alkmaar.
0: het is ergens bij een, waar ze ook wel eens dat festival Indian Summer hebben gehouden. Daar, Groot Geest
1: Marambo. Nog een stuk verder.
0: Nog een stuk verder. Dan gaan we al helemaal een beetje naar Burgervlotbrug, zo'n beetje die kant op.
1: Ja, niet zo ver.
0: dat dan weer niet.
1: Maar ergens op het platteland.
0: Ja.
1: En nu woon ik in de grote stad Utrecht.
0: Ja, want dat is ook meteen een mooie vraag ook. Want hoe verschilt dat als je op een gegeven moment het leven op een vlakker land ergens boven Alkmaar gewend bent en je komt dan in één keer in de grote stad Utrecht terecht?
1: Utrecht.
0: We hebben hier ook een Utrechter na. Dat is die man hier achter die camera. Dus dat is Leon.
1: Ja, ik ben verhuisd voor mijn studie. Mm. 3 jaar geleden inmiddels. En ja, dat verschilt wel. Vooral ook als we het even over mijn muziek hebben.
0: Ja,
1: ja, je kan je misschien voorstellen dat in Stroet niet echt locaties zijn waar je lekker kan ontwikkelen als songwriter. Lekker kan optreden en zo.
0: Ja.
1: En toen ik verhuisde naar Utrecht, toen dacht ik, oh, hier zijn allerlei open mics, plekken, cafés en een bruisend cultureel leven. Dus dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk, ja. Nog steeds. Dus ja, wat dat betreft vind ik het heel fijn om nu in de stad te wonen.
0: Ja, overigens ben jij niet de enige hoor die uit het vlakke Noord-Hollandse land komt. Want vorig jaar deed Linde mee in de popronde. Die is hier ook ooit geweest, in 2024. En die komt uit Stompetoren. Dus dat zit vlak ook naast Alkmaar zo'n beetje. Dat ligt er een beetje naast.
1: We hebben toevallig dezelfde producer, Linde en ik. Dus ik ken haar best wel.
0: Okay. Je kent haar ook nog. Dus, ja. Maar die komt ook uit die contraille vandaan.
1: Ja, zeker.
0: En dat is wel heel erg bijzonder. Maar dat is waarom je nu in Utrecht zit.
1: Ja.
0: Even over die opleiding. Want wat doe je precies en welke opleiding is het?
1: Ik studeer biomedische wetenschappen.
0: Ah, ja.
1: Dus dat is totaal iets anders dan de muziek. En ik ben nu bezig met mijn laatste jaar van de bachelor. Ik ben nu bezig met mijn scriptie zelfs.
0: Ja.
1: En dat is heel erg leuk. Maar wel totaal iets anders. En ik weet nog heel goed toen ik begon met studeren 3 jaar geleden... dat ik dacht... Ja, maar als ik dan bezig ben met mijn studie... dat is heel serieus en heel hard werken. En dan ga ik echt nooit meer tijd hebben om muziek te maken. Zo dacht ik er echt over.
0: Ja.
1: En toen kwam ik er toch vrij snel achter van... ja, maar het is helemaal niet leuk om geen muziek te maken. Dus tuurlijk ga ik dat gewoon doen.
0: Ja.
1: En toen ben ik dat steeds iets serieuzer aan gaan pakken. En nu ligt er een EP klaar.
0: Ja,
1: dus
0: want,
1: dat is wel leuk.
0: Want ik dacht altijd eerst... nu klopt het ook wat je zegt. Bio en dan?
1: Medische wetenschappen.
0: Biomedische wetenschap. Dan denk ik aan, aan het Utrechts Medisch Centrum.
1: Klopt. Ja, ja, het is
0: goede cardiologie hebben ze daar.
1: Zeker.
0: Dat is een autoriteit, heb ik me laten vertellen daar. Hmm. Nog steeds. Je bent niet de enige die een andere studie doet naast de muziek. Want ik dacht ook, Utrecht, dan denk ik aan HKU. Maar dan is het meer gericht op de muziek
1: de
0: en de kunst. Maar dat is het dus niet.
1: Nee.
0: Zit jij ook op die campus in Utrecht, daar waar het Utrechts Medisch Centrum ook is?
1: Precies, bij het Utrechts Medisch Centrum.
0: Ja. Daar is het. Ja, ja. Dan heb ik ook meteen een beetje voorstelling waar het ongeveer
1: exact
0: is.
1: Daar.
0: Ja, daar dus. Biomedische wetenschap. Dat is een heel andere studierichting.
1: Heel
0: dan.
1: Anders.
0: Ja, dat is dus te combineren met muziek maken, als ik het zo begrijp.
1: Ik combineer het met muziek maken.
0: Ja, dat is wel duidelijk. We hebben dus toch al even een klein beetje je doopzeil gelicht. Wanneer is de belangstelling gekomen om echt muziek te gaan maken? Of mensen, zoals collega Maarten Verduin zegt, wat is je oudste muzikale herinnering?
1: Oeh, heel lang geleden. Ik ben ooit begonnen met blokfluitles.
0: Hm?
1: Ik denk dat ik een jaar of 4 was, misschien 5. Dat zou ik aan mijn moeder moeten vragen.
0: Ja.
1: En toen ben ik horen gaan spelen. Ik weet niet of mensen dat kunnen zien. Maar ik heb een kettingje van een horentje.
0: Ja.
1: Niet een echte mooie horen, maar een heel klein oud horentje wat mijn vader had.
0: Ja.
1: En toen uiteindelijk ben ik bij een jeugdorkest gegaan op een bugel. Dus ik ben eigenlijk blazer van origine.
0: Ziet jij anders wat je nu in je handen hebt?
1: Heel anders dan wat ik nu in mijn handen heb.
0: Ja.
1: Toen werd ik wat ouder, vond ik popmuziek toch wel heel leuk. Toen ben ik op pianoles gegaan, omdat ik dacht, ik wil zingen en mezelf kunnen begeleiden.
0: Hmm.
1: En uiteindelijk is er een gitaar bijgekomen. En nu ben ik hier.
0: Ja. Over je gitaar, daar gaan we het onder meer zo hebben natuurlijk. En de inspiratiebronnen, dat is de Sam Sexton vraag die ik daarna ga stellen. Maar goed. Laten we eerst maar beginnen bij het begin. Moet ik even het lijstje erbij pakken. Want dat zijn hele leuke lijstjes. Ik heb hier een lijstje van vorige week. Die moet ik niet hebben. Dit is het lijstje van deze week. En we beginnen met het eerste nummer. En dat nummer dat heet Dreamy.
1: Yes.

0: die wij laten klinken van wie komen die woorden? Die komen van een illustere podiumpresentator uit het patronaat van de Rob Agda-woord, namelijk PP Fischer. Hè. Daar is hij weer. Dus ja, maar goed, ik ga nu niet nog eens een keer uitleggen waar dat vandaan komt. Hij heeft het ooit eens gezegd. Goed. Dat is het eerste nummer. Daarmee heb je mij eigenlijk ook min of meer geluid. Het is een beetje een dromerig nummer. Dat sowieso. Gaat ook, het is best wel een kwetsbaar nummer. En wat ik ook ontdekt, en dat heb ik ook op de website gezet. Daarin trek ik de vergelijking met een andere Nederlandse songwriter die ook indie folk maakt, namelijk Sophie Janna.
1: Hmm.
0: Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Daar heb ik wel eens van gehoord, ja.
0: Moet je maar eens even zoeken, want die maakt, die heeft een beetje dezelfde stem in dat opzicht, waar jij dus ook, ja, ook jouw stem hier op deze Dreaming laat horen. Hm. Dus ligt die aardig dicht in de buurt in dat opzicht. Oh, dus ja, dat vond ik wel heel erg bijzonder. Dan gaan we over zo dadelijk naar het tweede nummer. Maar, want wij hadden vanmiddag ook nog eventjes een beetje in onze appgroep een correspondentie. En Marcus die zei op een gegeven moment, ja, het doet mij denken aan Phoebe Bridgers. En dan is de vraag, de Sam Sexton-vraag in dat geval. Door wie ben jij geïnspireerd? En dan geef jij er zeker dat antwoord natuurlijk, of niet?
1: Ja, dat vind ik natuurlijk de meest prachtige vergelijking. Ja, ja, zeker. Phoebe Bridgers is denk ik wel een icoon in het genre. Hm? Zeker. We hadden het er toevallig net eventjes over. Ook inderdaad Boy Genius, waar ze ook onderdeel van uitmaakt. En
0: ja, wat spreek je aan in die muziek dan?
1: Ik vind altijd het stukje beeldvorming wat zij gebruiken in de lyrics heel cool. Mm-hmm. En natuurlijk de sound. De specifieke, een beetje donkere gitaarsound vind ik heel leuk. Maar qua lyrics inderdaad dat het heel soms hele letterlijke droge verhaaltjes zijn eigenlijk als je ze leest. Maar als je het hoort op de muziek, dan zie je het helemaal voor je. En dan kan je er toch helemaal in inleven. Ook al is het iets een hele specifieke situatie, kan ik toch echt het gevoel hebben van, oh, het gaat over mij. Hmm. En dat vind ik altijd zo mooi aan muziek. Dan raakt het me echt. Als ik me kan voorstellen dat het eigenlijk over mij gaat.
0: Ja, jij denkt ook in beelden, begrijp ik?
1: Ja, denk het wel.
0: Ja? Ja. Ja, want een beetje op dezelfde plek hebben we ooit ook Maya Willemsen gehad. Dat zeg je misschien niks.
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Maar die heeft een verleden als illustratrice. Hmm. En dat merk je ook terug bijvoorbeeld op clips, geloof ik, die ze nog online heeft gezet. Bij haar nummers. Dus ja, je begint erover. Dus daar moest ik ook meteen aan denken. Dan dat tweede nummer. Want het tweede nummer, dat is ook gelijk de titel van de EP.
1: Dat klopt.
0: Ja. En je zei al, hij moet nog uit gaan komen.
1: Ja, klopt.
0: Weet je al wanneer?
1: Ja, op 12 november.
0: Dat is over twee maanden.
1: Twee maanden.
0: Ja. Daar gaan we het ook zo over hebben. Maar eerst het nummer All That Is Left Of Me.
1: Yes.

0: Ja, en dat komt dus als titelnummer op de EP te staan. Die, zoals je net zegt, 12 november moet gaan uitbrengen.
1: Klopt.
0: Dat is fijn. Dan weten wij dat ook, dat we dan ergens rond die tijd... Dan hebben we een maand de tijd om iets over deze EP te melden op onze website. Dus het voorschot is al genomen in deze uitzending.
1: Kijk, dat is
0: nu had je het er net over... dat je ooit met instrumenten als blokfluit, blaasinstrumenten en noem maar op bent begonnen. Dan heb je jezelf leren begeleiden op piano. Maar je zit nu met een akoestische gitaar. Wanneer is dat moment ontstaan dat je op een gegeven moment denkt van... ik ga maar met een akoestische gitaar verder?
1: Ik denk, ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Dat is ergens in mijn tienerjaren heb ik deze gitaar gekocht. Ik denk dat het voor een groot deel ook wel te maken had met inderdaad mijn inspiratiebronnen. Dat ik het toch wel ook heel cool vond om ook gitaar te hebben. En ik vind het ook een leuk instrument om mee te schrijven. Omdat ik het wat abstracter vind dan piano.
0: Ja, je kan, maar goed, je kan op beide instrumenten spelen, begrijp ik.
1: Ja.
0: Ja, dan ben jij niet de enige. Er is ook nog een illustre songwriter die komt uit Volendam. Die heet P.J. en Bond voor Intimi Paul. Mag... het voorprogramma doen van Daryl Anne in Paradiso. Ja, de grote zaal, mensen. Eind van deze maand zelfs mag ik al support dienen. Maar die kan zowel op piano als op gitaar. En dan ook heel leuk. Hij heeft hem precies andersom zoals jij dat hebt staan. En hij heeft ook een illustre naamgenoot die dat ook doet. Dat is Paul McCartney. Die heeft dat ook. Ja, die staat ook precies andersom met gitaar te spelen. Maar goed. Je hebt in ieder geval wel ook de overstap gemaakt. Dan is die vraag. Hoe heb je je daar handigheid in gemaakt om met de akoestische gitaar om te kunnen gaan?
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb nooit les gehad. Maar ik heb altijd een beetje via les gehad. Van mensen die het wel konden. En verder heb ik heel veel... toen ik begon, heb ik gewoon urenlang op de website ultimateguitartabs.nl gezeten. En gewoon oefenen. Alle liedjes die ik mooi vond leren. Dus zo een beetje.
0: Ja. Gaan we naar het derde nummer. En volgens mij is die ook als single uitgebracht.
1: Klopt.
0: En dat is What I Knew.
1: Yes.

0: Dankjewel.
1: Ja, we zitten alweer halverwege het lijstje wat je allemaal aan het spelen bent. Dus zo vlot kan het allemaal lopen. Je hebt een studie biomedische wetenschappen. Dat is één. Je maakt muziek. Zitten er ook overeenkomsten tussen de studie met wat je doet en de muziek?
0: Oeh, wat een goede vraag. Het is niet alsof ik een van de twee zie als, oh, dat doe ik erbij. Ja. Ik heb voor allebei toch echt wel passie.
1: Ja.
0: En ik wil allebei heel graag doen. Dus ik denk dat dat wel een overeenkomst is. Maar inhoudelijk gezien, ja, biomedische wetenschap is gewoon, dat is super beta.
1: Ja.
0: Dus dat is wel echt heel wat anders dan je bezighouden met kunst.
1: Ja.
0: Maar ik vind het, denk ik, het is af en toe moeilijk om te combineren.
1: Ja.
0: Daar ga ik heel eerlijk over zijn. Maar ik ben er wel achter dat ik gewoon allebei wel nodig heb. Ik heb het nodig om muziek te maken, ja, in ieder geval. Ja.
1: Dus het een kan niet zonder het ander. Is dat een beetje ook, ja, wat er bij jou achter steekt?
0: Ja. Ja? Ja.
1: Waarmee meteen ook de volgende vraag is die ik ga stellen. En dat is van iemand die doet een programma bij Ziggo Sport. Rondo genaamd. Dat is de Wietse van de grote vraag. Die had het over wat betekent voetbal voor je. Als hij een gast bent, had over betaald voetbal. Maar ik parafraseer hem naar van, wat betekent muziek voor jou?
0: Wat betekent muziek voor mij? Wat betekent muziek niet voor mij? Ik vind muziek zo, muziek schrijven en mijn eigen nummers zingen en spelen is, dat klinkt heel cliché, elke artiest zegt het, maar is toch ook wel therapeutisch. Ik vind het soms moeilijk om uit te leggen waar muziek over gaat. En dat is niet omdat ik niet weet waar het over gaat, want ik heb het zelf geschreven.
1: Ja.
0: Maar dat is omdat ik het echt gebruik om dingen uit te drukken die ik in alleen gewoon woorden heel moeilijk vind om uit te drukken.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft is het voor mij een tool om bepaalde gevoelens of moeilijke dingen of leuke dingen een plek te kunnen geven die ik normaal gesproken niet zo goed zou kunnen uitleggen.
1: Ah.
0: Dus dat is voor mij in ieder geval met songwriting wel een hele belangrijke factor.
1: Ja. Er borrelt nog een vraag op, maar we gaan eerst even naar het vierde nummer luisteren. En dat is You Know The Way.
0: Yeah.

En dat was song nummer 4, You Know The Way. En laat die nou net niet op de komende EP staan. Dus dat is echt iets waar we lang plezier van gaan hebben. Want er worden hier altijd ook nog audiotracks van gemaakt. Dus die kunnen we nog de komende tijd fijn gaan gebruiken. Dat geldt niet voor het volgende nummer, want dat is wel uitgebracht. Ja. Maar nu de akoestische versie. En dat is Vanilla.

0: Ja, zo langzamerhand gaan we bijna het slotakkoord doen. Maar dat doen we niet zomaar, want er komt nog één nummer. Terwijl Ines nu bezig is zich klaar te maken voor het volgende nummer. Want eerder had ze het ook over... ja, min of meer de muziek schrijven naast datgene wat ze eigenlijk in de studie doet. En dat is biomedische wetenschappen, want dat is iets heel anders dan muziek maken. Maar goed, muziek maken vormt natuurlijk wel een heel mooi onderdeel voor wie zij is en wat ze dus doet. En daar kan ze dus alles in kwijt, want dat zei ze ook. Dus ik geef even een korte samenvatting van wat er eigenlijk allemaal is gebeurd. Je had het ook over eigen nummers maken. Waarmee ik op een gegeven moment bedenk van... hoe kijk jij tegen de cover- en tributecultuur aan in dit land?
1: Oh, ja. Hoe kijk ik tegen de cover- en tributecultuur aan in dit land? Wat bedoel je met de
0: cultuur? Dat bedoel ik Lorena in de Tijd. Bijvoorbeeld Lorena Wissendener. Die heb ik nog afgelopen zondag bij de Summer Park Sessions gesproken. Die vindt het maar wat leuk om met de vrienden gewoon eigen nummers te maken. Niks leuker is dan met je eigen vrienden te musiceren.
1: Zeker.
0: Dat is bij jou ook het geval dus?
1: Ja. Ik treed alleen eigenlijk altijd solo op tot nu toe. Maar het lijkt me zeker leuk om op den duur ook met anderen te spelen. Ik vind het altijd wel leuk om zelf om covers te spelen, omdat ik er heel veel van leer.
0: Ja.
1: En ik weet eigenlijk niet wat ik van coverbands vind. Hartstikke leuk.
0: Ja. Het is een soort guilty pleasure in dit geval, denk ik. Nee. Of valt dat ook weer mee? Ja, nee, voor mij is het een guilty pleasure, maar goed, voor jou natuurlijk. Ja, coverbands en tribute bands.
1: Ja, ja. Ja. Nee, weet niet. Ik ben denk ik nog nooit...
0: Je bent hier niet,
1: bewust naar een coverband gegaan. Maar nee. Misschien, ken je een goede, leuke Fleetwood Mac coverband of zo? Dat lijkt me wel leuk.
0: Nou, we hebben er hier, geloof ik, 2 weken geleden eentje gehad. Dat is Inge Lambeau. Nou, die heeft,
1: die heeft
0: een nummer, een mashup gedaan van Arctic Monkeys en Fleetwood Mac.
1: Oh, dat is ook helemaal mijn straatje.
0: Ja, dus, en er zit sterker nog, als je bijvoorbeeld Blackheart hoort en Gravity, de meest recente single,
1: ja,
0: dan hoor je toch wel heel duidelijk de Fleetwood Mac invloeden. Want die is helemaal geïnspireerd door Fleetwood Mac. Ja, en Lindsey Buckingham, een van de oud-gitaristen, ja, die heeft er al gespot. Dus ik bedoel, dat is niet zomaar even in dat opzicht. Maar goed.
1: Dat klinkt
0: Fleetwood,
1: goed.
0: Ja, Fleetwood Mac over. En Janne Timmer van Harlem Lake. Destijds was ze toen van Harlem Lake. Die hebben hier Big Love uitlopen voeren. Dus,
1: mooi.
0: Maar we zijn niet helemaal van de covers en de tributes. Dus dat dan weer niet. We hopen dan altijd graag dat heel veel eigen materiaal. Maar goed, als muzikanten dat willen om één nummer te spelen die ze heel erg... mooi vinden en dat op hun manier willen doen. Ja, wie zijn wij dan om daar te zeggen... nee, mag niet. Dat, zo zijn we dan ook weer niet. Dan komen we een beetje in de finale van deze uitzending. Want ja, Ines Marie, waar is die te vinden op het wereldwijde web?
1: Ik ben te vinden op Instagram. Dat is apenstaartje Ines Marie Music. En hetzelfde op YouTube... En op mijn Instagram staat ook in mijn bio een link.
0: Ja.
1: En daar staat, als je op die link klikt, is er nog een link. Klinkt heel ingewikkeld, is het niet. En dan kan je inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Ik heb een nieuwsbrief en dan stuur ik af en toe een mailtje met updates. Als er leuke optredens aankomen, zoals dit.
0: Ja.
1: Of,
0: daarover gesproken, voordat ik zeg dat het de laatste vraag is. Want 12 september is het.
1: November.
0: Dus het is 11. Het is vandaag 10 september, 12 november, daar hebben we het over.
1: Ja.
0: Want er gaat natuurlijk nog iets gebeuren als jij die EP onder de aandacht wil brengen. Zou bijna vergeten mensen. Dus.
1: Ja, dat heb ik nog niet ergens anders verteld.
0: Nee.
1: Dus het is een primeur. Ik ga een EP-release show spelen op 12 november in Theaterhuis de Berenkuil in Utrecht.
0: Hm.
1: En de kaartjes zijn nu te koop, ook via diezelfde link in de bio van mijn Instagram. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Dus dan kan je de hele EP horen met nog wat achtergrondverhalen. Waar gaat het nou over? Ja.
0: Dat dus.
1: Dat dus.
0: Dan gaan we je niet verder meer ophouden. Dus via Instagram, link in bio, daar moet je dus zijn. Instagram, Ines Marie Music, daar moet je zijn. En dan wijst de weg zich vanzelf wel met de link in bio. Ja. De laatste voor vandaag. Ik zou weer bijna een nummer gaan aankondigen die vorige week is gespeeld. Maar ik zie ineens, oké, nee. En dat is een nummer die wel op de EP komt te staan. En dat is The Station.
1: Yes. Toch nog heel even stemmen.
0: Tuurlijk, dan doen we dat nog eventjes nog fijn overnieuw. Straks in het volgende uur heb ik de gelegenheid om wat te vertellen over wat we in het volgende uur gaan doen. Het volgende uur is bestemd onder meer met de drummer van Hooves, Derk Zegwaard, want die gaat alles vertellen over de nieuwe single van Hooves die zaterdag gaat verschijnen. Dat hebben ze slim bedacht, die jongens. Die gaan dat doen op het moment dat de popronde start, daar staan ze voor de tweede keer. In 2023 waren ze er ook al in te zien. Maar dat was nog met Ramon van Geitenbeek. Nu is dat met Iram Gaban. Dat is de nieuwe, of Gadan heet ze geloof ik. Dat is de nieuwe frontvrouw van Hooves. En dat is ook gelijk meteen de doorstart. Ines is zover. Ja, dus we gaan het laatste nummer laten horen. Hier is The Station.
1: Yes, dankjewel.

En dat was het. Ik geef je over aan de videologen hier in dit pand. En ik ga zo'n beetje dit uur afsluiten. En dat doen we met een single. En ik zeg ook bye bye, jij buiskijkers. Met de single van Joanna Jorgoe, die vorige week is uitgebracht. Dat nummer dat heet Marble Gaze.

Ja, en dan zei ik net Joanna Jurgu met Marble Gaze dat dat de laatste single was. Maar dat is dus niet zo. Dat is namelijk Chamber of Hearts. Tot zo.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wiel wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolloyos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
2: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wiel ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
1: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dus gedaan met de files in Noord-Holland. De A7 vanuit Den Hoever naar Hoorn is bij Alfred Medemblik nog wel dicht. Maar het verkeer kan dan langs via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

En dit is het begin van uur nummer 3 met Shadow Racer Star van Marathon. De band heeft dit nummer gespeeld tijdens een optreden op 17 april van dit jaar in Patronaat Haarlem. En daar waren toch wel wat voor mij bekende. Martijn Vonk van La Promenade Violence, die heb ik daar getroffen. Maar ook Richard Lagewij van Hoofs, die was daar ook bij. En ja, toen had op een gegeven moment Kai Koopmans het plan gevat om dit nummer op te dragen aan Ramon van Geitenbeek. De voorman van Hoofs. Want het is de week van de preventie van zelfdoding. Wereldwijd is dat. En dat nummer Shadow Racer Star had hij dus speciaal daarvoor aan opgedragen. Dat is meteen ook de link. Want zo direct gaan wij een interview uitzenden met Derk Zegwaard, de drummer van Hoofs. Want dat heeft te maken met een nieuwe single, Low. Maar we staan ook even kort stil bij twee bekenden van Derk. Die alle twee uit het leven zijn gestapt. En dat waren Ramon van Geitenbeek en Tom Gaasbeek. En daarom zit daar een heel compleet blokje in. Zover is het nog niet. Ik moet ook nog iets recht trekken wat ik aan het eind van uurtje nummer 2 heb laten horen. Dat is Uji en Jaan. Wie zijn dat? Dat zijn Erik Harbers en natuurlijk de hovenier die wij ook hier in deze studio hebben gehad. De zingende hovenier Gerard Heusingveld, die maakt ook deel uit. Ja, precies die. Hoveniers, hoveniers, tips. Die man, die had je net helemaal aan het eind van uurtje nummer 2 gehoord met Deep Storm. Het is een EP, Quaternity deel 1. Dus het impliceert dat er ook nog een deel 2 gaat komen. Volgens mij gaat er iets vallen ergens op de grond, want dat hoor je hier helemaal. Maar goed, we gaan gewoon vooral verder. Het gebouw staat er nog. Wendy Moore gaat meedoen aan de popronde. En dit is haar meest recente single, zit een videoclip waarvan ik denk dat die ergens in een bedrijventerrein om Zandvoort is opgenomen. Maar dat heet The Edge.

wordt opgenomen. Zou zomaar kunnen. Maar goed, we zijn aangekomen bij het blokje rondom Dirk Zegwaard van Hoefs. Die praat over onder meer de single Low, want dat is toch wel het hoofdpunt. Maar ik heb ook nog zijdelings een gesprek met hem, omdat hij zowel Ramon van Geitenbeek kent als Tom Gaasbeek. En daarom beginnen we dus met een nummer van Hoefs en dat is Out of Place. Dan het gesprek met Dirk over die single Low. Dan komt de nieuwe single van Hoefs voorbij met Low. En daarachter zit dan nog Secure the Shadow van Wave Zero. Kortom, ik heb even een half uurtje fijn rust.

wonder if this is home.

0: We hebben aan de telefoon, nadat we dus alle nummers van Hooves hebben laten horen, en dat vind ik altijd toch het mooiste wat je kan laten horen, Out of Place. Dat is het meest rustige nummer wat Hooves ooit gemaakt heeft, met Ramonster nog te horen. Maar tijden veranderen, en ja, de situatie van Ramon is bekend, hij leeft niet meer. Maar de leden van Hooves zijn wel doorgegaan en daarom is er toch weer een soortement van doorstart. Sterker nog, ze zijn in de popronde van 2026 te zien en te horen met een frontvrouw dit keer. En dat is Iram Gadan, als ik het wel zeg. En degene die dat kan corrigeren is aan de telefoon als Derk Zegwaard, de drummer van de band. Hallo Derk.
1: Hallo!
0: Ja, ja, het is al wel even een tijdje terug dat we elkaar gesproken hebben. Sorry ook even voor de wat lange introductie, maar dat had het ook wel nodig. Maar er is nog wat met jou, want jij bent ook nog een bekende van iemand anders die we nog regelmatig hebben laten horen in onze uitzending. Sterker nog, we hebben vorige week nog wat van hem laten horen. Van Wave Zero met frontman Tom Gaarsbeek. En die heb jij ook gekend.
1: Ja, zeker. Ja. En ik wil eerst ook even zeggen dat ik dat echt te gek vind dat je daar aandacht aan besteedt.
0: Ja.
1: Ja, klopt. Nee, ik heb met Tom, dat was een vriend van mij, van de middelbare school. En ik heb met hem toch een paar jaar veel geskateboard en hij inline skaten dan. En een beetje die middelbare schooltijd met hem opgegroeid, ook daarna nog. Ja, eigenlijk met hem volwassen geworden. Met hem zat ik ook in mijn eerste bandje.
0: Ja.
1: Dus ja, we zijn ook gewoon als muzikanten begonnen en daarna gegroeid. En we zaten gewoon ook allebei in het Castricumse circuit. Hij met Wave Zero, ik destijds met Binomatic.
0: Ja.
1: Dus we hebben vaak samen gespeeld, veel shows van elkaar gezien.
0: Ja. Ja. Ja, want dat is natuurlijk, voordat we over het Hooves verhaal verder gaan, dat is natuurlijk een keihard verhaal. Hè? Als eerst jullie frontman Ramon het leven laat in toch een beetje, de omstandigheden die zijn even verschillend tussen Ramon en Tom. Maar dan hoor je ook later dat ook Tom een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Maar dat hakt er natuurlijk bij jou natuurlijk ook flink op in, denk ik.
1: Ja, daar heb je wel gelijk in. Ja, daar zat ook een paar maanden tussen.
0: Ja.
1: En voor zowel Ramon als Tom is het best wel. Het is echt een ding. Ik denk regelmatig aan allebei.
0: Ja. Ja, en het is ook de week van de mentale gezondheid, heb ik hem laten vertellen. Dus ook daarom toch even dit aanstippen.
1: Heel goed.
0: Daarom gaan we nu ook verder tot weer de orde van de dag. Want ja, zo is het leven ook eenmaal. Want Hooves is uiteindelijk verder gegaan zonder Ramon. Maar jullie zijn verder gaan zoeken. En jullie zijn bij een frontvrouw uiteindelijk uitgekomen.
1: Ja, klopt. Met Iram, ja.
0: Ja. Hoe is dat gegaan eigenlijk? Want dan zitten jullie zonder Ramon. En dan?
1: Ja, goede vraag.
0: Ja.
1: Laten we even bij het begin beginnen dan. Wij hadden, als ik het goed zeg, wij hadden de popronde gedaan. Nog met Ramon. Hartstikke leuke tijd gehad.
0: Ja.
1: Daarna hadden we nog een aantal andere shows en daar ging het eigenlijk wat minder al met Ramon. En op een gegeven moment zei Ramon van joh, ik kan het niet meer optreden, met name vanwege zijn oren.
0: Ja.
1: Toen hadden wij nog heel veel shows staan, dus toen hebben wij eerst een vervanger gezocht, puur voor die shows.
0: Ja.
1: En dat vond Ramon ook super fijn, dat wij als band gewoon verder konden. En dat we even met Ramon even konden afwachten hoe dat ging. Je zegt het zelf, op een gegeven moment is Ramon uit het leven gestapt.
0: Ja.
1: En
0: dat is natuurlijk een hard gelag.
1: Ja, hoe dat precies gegaan is, dat weet ik ook niet meer. Ik moet eerlijk zeggen, ik loop weer helemaal vol als ik erover terugdenk.
0: Dus dat begrijpen we helemaal. En het hoeft ook niet helemaal verder uitgediept te worden. Want het gaat erom van, ja, op een gegeven moment komen jullie dan toch in een andere situatie terecht. Waarbij je op een gegeven moment na gaat denken om door te gaan met een frontvrouw.
1: Ja, precies. En daarom noemde ik dat ook van wat Ramon altijd graag wilde is dat wij wel door zouden gaan.
0: Ja.
1: Nou ja, en uiteindelijk zijn we toch gewoon audities gaan doen. Ja, en dan, dan moet je dus Ramons schoenen gaan invullen. En dat wat echt niet zo makkelijk is.
0: Nee.
1: Dus toen hebben wij een tijdje lang audities gedaan. Even nog geprobeerd met een andere, toevallig ook een dame, Jessie. We hebben een dit stoertje meegedaan, wat heel leuk was.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk bleek dat toch niet helemaal lekker te gaan. Dus weer verder audities doen. En nu hebben we Iram gevonden al voor een tijdje. En dat gaat hartstikke leuk weer. En het schrijven gaat goed van nieuwe nummers. Dus ja, we gaan binnenkort de popronde doen. Waar we minimaal de helft nieuwe nummers zijn.
0: Ja.
1: Ja, het klikt op alle fronten. Dus ja, gaan we zo weer verder. En
0: ja.
1: Inmiddels... 3 shows gedaan alweer.
0: Ja.
1: Zeg ik dat maar goed? Nee, sorry, 2 shows. En we gaan komende zaterdag gaan met de popronde beginnen. Dat wordt de 3e show.
0: En...
1: met Iram. En ja, daar hebben we gewoon heel veel zin in. En we gaan gewoon knijten naar door.
0: Ja, ja. Ja.
1: Ja,
0: ja, ja, ja. Want zij schrijft ook de teksten, geloof ik, hè, van, voor de band, denk ik. Ja.
1: Ze schrijft de teksten en zo werkt het binnen Hoefs bij iedereen zijn partijen, dus ook met de teksten. Als wij meningen hebben ergens over, dan uiten we dat allemaal en daar is overal ruimte voor.
0: Ja.
1: Dus met name Iram schrijft de teksten en wordt daarbij ook geholpen een beetje door Thomas, de gitarist.
0: Ja.
1: En waar wij ook input hebben, leveren we dat. En andersom ook. Ze levert ook input op gitaarpartijen of drumpartijen of songstructuren.
0: Ja, de nieuwe single, want hoe heet die, Dirk?
1: Die heet Low.
0: Ja, heeft dat ook nog een speciale betekenis? Is Iram ook helemaal naar een diepte gegaan om juist deze single te schrijven?
1: Nou, dat zou ik op die manier niet zo zeggen. Voor wat ik begrepen heb, ja, dan moet je natuurlijk echt voor de details moet je het aan Iram vragen.
0: Ja.
1: Maar wat ik begrepen heb, is dat het nummer meer gaat over dat je iedereen je altijd aanspoort om je eigen ding te doen.
0: Mm.
1: Maar zodra je dat dan doet, dan krijg je de wind weer van voren.
0: Ja, ja. Ja, daar gaat het dus eigenlijk in de hoofdlijnen een beetje over.
1: In de hoofdlijnen gaat het daarover, ja.
0: Ja, dat is één. Maar dan het geluid. Want dat is nog onmiskenbaar, jullie geluid.
1: Ja, nou, ik vind het leuk dat je dat zegt, ja.
0: Ja.
1: Dat voelt het ook, hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hoe was dat dan, op een gegeven moment, dat je dan op een gegeven moment met Iram aan het spelen bent en dat jullie dan op een gegeven moment denken, verrek, het is toch wel weer eigenlijk ons geluid. Het vertrouwde hoefsgeluid.
1: Ja, eigenlijk zou het heel raar zijn als het niet zo zou zijn. Ik bedoel, ja, vier van de 5 leden zijn nog dezelfde gasten in dit geval.
0: Ja.
1: Ja, en als wij nummers schrijven, dan komt dit eruit.
0: Ja. Ja.
1: Dan klinkt het zo.
0: Ja, maar...
1: Hoeven we verder niet heel veel bewust voor te doen in dat opzicht.
0: Nee, maar het is wel duidelijk dat jullie... Het draait weer volgens mij als een klok in dat opzicht.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Dat klopt, zeker weten.
0: Ja, als er bijvoorbeeld Ramon op zijn wolkje zit en die gaat even naar beneden kijken, zou die hier tevreden over zijn, denk je?
1: Ja, zeker weten. Ja, dat gevoel heb ik echt gewoon.
0: Ja, dus dat ook. En je zegt, je denkt ook nog wel eens aan Tom. Zou die ook van de muziek van Hoefs houden, denk je?
1: Oh, nou, als ik heel eerlijk ben, denk ik zelf dat hij dat helemaal niks heeft. Tom is gewoon een heel erg creatief persoon.
0: Ja.
1: Ook een beetje zweverig in dat opzicht.
0: Mm.
1: Ik ben de laatste keer dat ik bij hem was, toen ging het binnen 10 seconden over muziek natuurlijk.
0: Ja.
1: Heel veel prachtige ideeën, maar heel meer soundscapey.
0: Ja.
1: En hoefjes meer recht voor je raap. Weet je, nummers van 2 minuten vaak.
0: Ja. Totaal anders dus.
1: Ja, dat is wel anders, ja. Ik denk dat hij de gitaareffecten wel heel interessant zou vinden. En daar ook met de jongens wel heel lang over zou kunnen hebben.
0: Ja.
1: Maar muzikaal gezien zijn er toch wel twee aparte werelden. Wat ik wel zeker weet is dat Tom het gewoon heel leuk zou hebben gevonden om mij te zien spelen en weer...
0: Dat dan weer wel.
1: Al die jaren, zeg maar.
0: Ja, dan de afsluitende vraag, want we zitten alweer aan de 10 minuten, Derk. Dus dan is natuurlijk, waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web als Hoefs zijnde?
1: Het makkelijkste is Instagram. Als je gewoon H-O-O-F-S invult, dan kom je ongetwijfeld bij ons de Instagram. Dat is waar, denk ik ook wel waar het meeste nieuws delen ook. En wat ik zei, we gaan deze zaterdag beginnen met popronden. We komen ook in Alkmaar en in Haarlem ook. Dus lekker in de buurt bij jou ook.
0: Ja.
1: En ik hoop jullie eigenlijk gewoon daar te zien.
0: Ja, duidelijk. We gaan de nieuwe single Low van Hoefs horen. Met daarachter een nummer van Wave Zero. When you aim too high, better...

En als je zegt dat ze het vorige week hebben uitgebracht, dan zou je het bijna nog geloven ook. Want moeiteloos kan dit nummer uit 2009 gewoon meekomen in 2026. Waarbij ik nog altijd stiekem gewoon persoonlijk een voorkeur heb. Onder meer voor dit nummer. Ik heb er nog een paar hoor. Van Wave Zero die ik leuk vind om te horen. En regelmatig ook hier laat horen. En zo te horen wordt dat gewaardeerd door onder meer de drummer van de Hoefs, Derk Zegwaard. Want dat zegt hij zelf in het interview. Dat kun je terug horen komende maandag op de website. Als iedereen zijn taakje uitvoert, dan kunnen we maandag ook aan het eind van de middag de boel erop zetten. Ja, dat is altijd een uitdaging. Maar goed, dat gaat meestal wel goed. Dat was het even, dat blokje. Dat begon dus met, met Out of Place van Hoefs. Met daarop de stem van Ramon van Geitenbeek. Daarachter dus dat interview. En gevolgd door de nieuwe single met Iram Gadan. En dat was als laatste dus Wave Zero met Secure the Shadow. Dan gaan wij even vooruitblikken. Want morgen wordt er al een voorschot genomen op de release show van Lisette Aviva, die eerder bij ons in de studio was geweest. Maar dat doet ze niet alleen. 11 september is in C. het C-café geopend. Maar er is nog iemand en die hebben we hier ook in de studio gehad. En dat is nog niet eens zo gek lang geleden, want dat is in juli afgelopen maand geweest. En daar gaan we eerst naar luisteren. Dat is het solo optreden van Fabienne Julie, die meedoet in de popronde I Hope You're Well.

Een eigen opname van Lisetta Viva met Un Vitro Tranquil. En die gaat ze uitvoeren tijdens haar release show in de Splendor in Amsterdam, 12 september. Dat is komende zaterdag. Maar voordat ze dat doet, is ze samen nog met Fabienne en Julie te zien. Morgenavond in C. in Hoofddorp. Daar spelen ze ook in het C. Café. Door met een single die we vorige week voor het eerst hebben laten horen van King Forward Records. En dat is Gabby Lieve met haar single na.

De meest recente single van Kathmandu was dit. Lovin' Won't Come Easy. Daarvoor hoorde je Gabby Lieve in Times of Absolute Endings. Beiden uitgekomen op het King Ford Records label. En die lui van Kathmandu vond ik ook wel leuk. Tijdens Kaaspop hadden ze een nummer, dat speelden ze. En die wilden ze echt nog een keer gaan uitbrengen. Maar dat is voorlopig een nee van de producer. Want het heette B-Punk. En er zat een beetje een punkrandje. En daar is Frank Bon wat minder van gecharmeerd. Over diezelfde Frank Bond gesproken. Ook zijn vrienden van Alaska mogen dit bal weer afsluiten. En dat is een van de meest recente singles. En dat is Ophelia. Volgende week zijn we er weer. Maar dan ziet het waarschijnlijk er naar uit dat het een reguliere uitzending gaat worden. Dus tot volgende week maar weer. Dag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
2: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
1: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. Het PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: gotta hold on.
1: Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.